Body Cucina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Biantil Beach.

0: carrie@blue-u.com.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

is The Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

and have some fun.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt waarschuwt voor een groeiende dreiging van drone-aanvallen op de Bondsdag. Dit blijkt uit een brief aan de Bondsdagvoorzitter. Dobrindt benadrukt de noodzaak van een permanente drone-verdedigingscapaciteit om federale overheidsinstanties te beschermen. Eerder waarschuwde hij ook voor een toename van cyberaanvallen die vorig jaar meer dan 200 miljard euro aan schade veroorzaakten. De Verenigde Arabische Emiraten geven 10 miljard dollar aan Iraanse bevroren tegoeden vrij. Dit meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Meer dan 3 miljard dollar is al uitgekeerd aan Iran. Bij de overeenkomst zou zijn afgesproken dat Iran stopt met aanvallen op de Emiraten. Iran kan ook vele miljarden aan bevroren tegoeden van de Verenigde Staten ontvangen als onderdeel van een vredesakkoord. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met de onderhandelingen over hun toetreding tot de Europese Unie. De gesprekken waren eerder stilgelegd door verzet van de vorige Hongaarse regering. De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van Hongaarse minderheden. De onderhandelingen zullen beginnen met het eerste cluster dat zich richt op de rechtsstaat en mensenrechten. Zwitserland heeft aangeboden het gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan, als bemiddelaar, maakte bekend dat beide landen het eens zijn over de tekst van de overeenkomst. Premier Shehbaz Sharif van Pakistan zei dat vrede nog nooit zo dichtbij was. De ondertekening kan mogelijk zondag plaatsvinden in Genève. Paus Leo keert terug naar Rome met hulp van de Spaanse koning Felipe. Het vliegtuig dat hem van Tenerife naar Rome moest vliegen had een technisch mankement. Een vliegtuig van de Spaanse luchtmacht, dat door de koning was gebruikt, vertrok vrijdagavond. De overige passagiers van de oorspronkelijke vlucht worden met een ander toestel van Iberia teruggebracht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: thuisfm.tv.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao-Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Israëlische krijgsmacht heeft gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen op het zuiden van Libanon. Inwoners van 20 steden en dorpen, waaronder nabij Nabatie, moeten evacueren naar het gebied ten noorden van de rivier de Zarani. Kort na deze waarschuwing volgden Israëlische luchtaanvallen op de genoemde gebieden. Ondanks een staakt het vuren blijft Israël aanvallen op Hezbollah uitvoeren. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, waarschuwt voor een groeiende dreiging van droneaanvallen op de Bondsdag. Dit blijkt uit een brief van de Bondsdagvoorzitter. Dobrindt benadrukt de noodzaak van een permanente droneverdedigingscapaciteit om federale overheidsinstanties te beschermen. Eerder waarschuwde hij ook voor een toename van cyberaanvallen die vorig jaar meer dan 200 miljard euro aan schade veroorzaakten. De Verenigde Arabische Emiraten geven 10 miljard dollar aan Iraanse bevroren tegoeden vrij. Dit meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Meer dan 3 miljard dollar is al uitgekeerd aan Iran. Bij de overeenkomst zou zijn afgesproken dat Iran stopt met aanvallen op de Emiraten. Iran kan ook vele miljarden aan bevroren tegoeden van de Verenigde Staten ontvangen als onderdeel van een vredesakkoord. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met onderhandelingen over een toetreding tot de Europese Unie. De gesprekken waren eerder stilgelegd door verzet van de vorige Hongaarse regering. De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van Hongaarse minderheden. De onderhandelingen zullen beginnen met het eerste cluster dat zich richt op de rechtsstaat en mensenrechten. Zwitserland heeft aangeboden het gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan, als bemiddelaar, maakte bekend dat beide landen het eens zijn over de tekst van de overeenkomst. Premier Shehbaz Sharif van Pakistan zei dat vrede nog nooit zo dichtbij was. De ondertekening kan mogelijk zondag plaatsvinden in Genève. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
5: Mexicaans genieten.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: SFM.cw.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of

0: kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Hey, kibbelt die pone de bomaatje. Pasta Carrefour. I check toure producten aan koen steker blauw. Brasa de moment. Bij sale op een moment speciaal. Carrefour extra pizza voor compartir in groep. I classic tea voor relaxed special match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance para ganar premio Tursima. Así de fácil bota participar. Fans nang di banda arriba, de banda bow, binjoin e hola.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. 5 militairen zijn om het leven gekomen bij de crash van de Antonov AN-32 tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media tonen beelden van zwarte rookpluimen en wrakstukken. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer met 13 doden als gevolg. De Israëlische krijgsmacht heeft gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen op het zuiden van Libanon. Inwoners van 20 steden en dorpen, waaronder nabij Nabatie, moeten evacueren naar het gebied ten noorden van de rivier de Zarani. Kort na deze waarschuwing volgden Israëlische luchtaanvallen op de genoemde gebieden. Ondanks een staakt het vuren blijft Israël aanvallen op Hezbollah uitvoeren. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, waarschuwt voor een groeiende dreiging van droneaanvallen op de Bondsdag. Dit blijkt uit een brief van de Bondsdagvoorzitter. Dobrindt benadrukt de noodzaak van een permanente droneverdedigingscapaciteit om federale overheidsinstanties te beschermen. Eerder waarschuwde hij ook voor een toename van cyberaanvallen die vorig jaar meer dan 200 miljard euro aan schade veroorzaakten. De Verenigde Arabische Emiraten geven 10 miljard dollar aan Iraanse bevroren tegoeden vrij. Dit meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Meer dan 3 miljard dollar is al uitgekeerd aan Iran. Bij de overeenkomst zou zijn afgesproken dat Iran stopt met aanvallen op de Emiraten. Iran kan ook vele miljarden aan bevroren tegoeden van de Verenigde Staten ontvangen als onderdeel van een vredesakkoord. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met de onderhandelingen over een toetreding tot de Europese Unie. De gesprekken waren eerder stilgelegd door verzet van de vorige Hongaarse regering. De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van Hongaarse minderheden. De onderhandelingen zullen beginnen met het eerste cluster dat zich richt op de rechtsstaat en mensenrechten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Bar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug.

0: www.blue-u.com.
1: Nossa alegre, tu reine com paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: zit jij voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Eerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jou.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran en de Verenigde Staten kunnen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling ondertekenen. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif verklaard. Pakistan bemiddelt tussen de twee landen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken over de vervolgstappen gevoerd. De uitvaartplechtigheden voor de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ali Khamenei, zijn gepland van 4 juli tot en met 9 juli. Khamenei werd op 28 februari gedood door Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Hij is opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Na de plechtigheden wordt Khamenei op 9 juli in Mashhad begraven, zijn geboorteplaats. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. 5 militairen zijn om het leven gekomen bij de crash van de Antonov AN-32 tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media tonen beelden van zwarte rookpluimen en wrakstukken. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer met 13 doden als gevolg. De Israëlische krijgsmacht heeft gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen op het zuiden van Libanon. Inwoners van 20

0: Marseille naar Batilly moeten evacueren naar het gebied ten noorden van de rivier de Zarani. Kort na deze waarschuwing volgden Israëlische luchtaanvallen op de genoemde gebieden. Ondanks een staakt het vuren blijft Israël aanvallen op Hezbollah uitvoeren. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, waarschuwt voor een groeiende dreiging van droneaanvallen op de Bondsdag. Dit blijkt uit een brief van de Bondsdagvoorzitter. Dobrindt benadrukt de noodzaak van een permanente droneverdedigingscapaciteit om federale overheidsinstanties te beschermen. Eerder waarschuwde hij ook voor een toename van cyberaanvallen die vorig jaar meer dan 200 miljard euro aan schade veroorzaakten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de

0: Beter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nossa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik geef voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Erik Hagedorn. Van ABBA tot de Stones. Het 80s, 90s weekend op Paradise FM. Met Erik Hagedorn.

De Gabriel, Salisbury Hill, oprichter van Genesis destijds, samen met Mike Rutherford en Anthony Phillips. Tony Banks deed geloof ik ook nog mee, ja. En uiteindelijk gewoon een schoolbandje, dat Genesis, ja. Het zijn de jaren 80 en Phil Collins viert ook furoren met One More Night. Maar eerst mijn persoonlijke favorieten uit de jaren 80. Alive and kicking nog steeds, Simple Minds. Yeah.

0: Als je goed naar de tekst luistert van dit nummer, One More Night van Phil Collins. Ja, dan komt dat al binnen.
1: Ja.
0: Moet je even de tijd voor nemen. Ik heb een documentaire gezien van Phil Collins. Momenteel ernstig ziek. Door het verleden met Genesis en de solo carrière. Ook nog een keer behoorlijk wat last gehad van corona. Aardige infecties opgelopen. Maar wat een geschiedenis laat deze man achter. Phil Collins, One More Night. Je luistert naar de beste 80's en 90's tot aan de klok van 12 uur. En we hebben ze allemaal voor je klaarstaan. En wil je het programma een klein beetje beïnvloeden, dan kan dat natuurlijk door een verzoekje te sturen op de WhatsApp naar 675-1031. We zitten in de jaren 80, begin jaren 80, met de Detroit Spinners, Working My Way.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantou.
1: Quatre vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, een restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre vents.
1: Exactement.

0: Hij zit erin!
1: Dit is Paradise FM. Nu, Erik Hagedoorn.
2: Man, wat een lekkere muziek hier.
3: And it goes a little something like this.
4: Asha Erik, Basha Erik, Mirakis, Zonnegolitos.

Het origineel is uit 1983 en daarna door Jason Nevins geremixed in de, ja, 1997. Er hoort wel een leuk verhaal bij. Ik was destijds aan het draaien. Ergens in Nederland, ja. En dat was toen helemaal, helemaal hip, die Run DMC. En dat je dus ook die sneakers aandeed zonder veters. Nou, ik dacht, ik ga dat dus ook doen. En het eerste wat gebeurde, dus dat ik die schoen had aangedaan. Ik was de slaapkamer nog niet uit en blam. Op een snavel zo. Hele dikke lip. En toen moest ik s'avonds nog draaien. Gescheurd al alles. Kwam ik daar aanlopen. Maar ja, je moest wel natuurlijk. Sinds die tijd draag ik of slippers of gewoon schoenen met veters. En die doe ik dan met zo'n dubbele knoop. Ja. Hey mensen, goedemorgen. Het is zaterdag hoor. Leuk dat je erbij bent. Aan de allerbeste 80's en 90's tot om 12 uur. En zometeen hebben we voor je Diana Ross en Upside Down. Maar eerst Come On Eileen uit de jaren 80. Een schoonheid van een Engelse band. Ik heb de Dexys Midnight Runners voor je.

Veelvuldig actief met zanger Kenny Rogers. Dolly Parton. En 9 to 5, daarvoor hoor je de La Ross. Diana Ross was ooit nog eens artiest hier ook op Curaçao bij het North Sea Jazz. En Upside Down. Zometeen Don McLean voor je met American Pie. Maar eerst eentje uit de jaren 80, eind jaren 70. Een band opgericht door Kenny Loggins en Michael de McDonald's. Ik heb het over The Doobie Brothers.

0: Sport van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder

0: uitgevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. De uitvaartplechtigheden voor de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ali Khamenei, zijn gepland van 4 juli tot en met 9 juli. Khamenei werd op 28 februari gedood door Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Hij is opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Na de plechtigheden wordt Khamenei op 9 juli in Mashhad begraven, zijn geboorteplaats. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. 5 militairen zijn om het leven gekomen bij de crash van de Antonov AM-32 tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media tonen beelden van zwarte rookpluimen en wrakstukken. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer met 13 doden als gevolg. De Israëlische krijgsmacht heeft gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen op het zuiden van Libanon. Inwoners van 20 steden en dorpen, waaronder nabij Nabatie, moeten evacueren naar het gebied ten noorden van de rivier de Zarani. Kort na deze waarschuwing volgden Israëlische luchtaanvallen op de genoemde gebieden. Ondanks een staakt het vuren blijft Israël aanvallen op Hezbollah uitvoeren. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, waarschuwt voor een groeiende dreiging van droneaanvallen op de Bondsdag. Dit blijkt uit een brief van de Bondsdagvoorzitter. Dobrindt benadrukt de noodzaak van een permanente droneverdedigingscapaciteit om federale overheidsinstanties te beschermen. Eerder waarschuwde hij ook voor een toename van cyberaanvallen die vorig jaar meer dan 200 miljard euro aan schade veroorzaakten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Erik Hagedoorn.
2: Heerlijke schrijfjes weer, Erik. Ga zo door. Lekker man.
0: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s, 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.

0: Eric Clapton.
1: Paradise FM.
0: Op Paradise FM 1031 openen we tweede uur mee van de beste 80s en 90s met Forever Man. Ik weet niet hoe het jullie vergaat de afgelopen week. De Blue Wave is aardig blauwe sporen aan het trekken hier over dit eiland. En niet alleen hier, maar ook in Nederland. En eigenlijk over de hele wereld, want ik volg een klein beetje zeg maar, wat er ook gebeurt in Amerika. Nou, morgen krijgen we natuurlijk een Guinness Book of Records prijsuitreiking. De mannen van het voetbalelftal. Vanwege dat we het kleinste eiland natuurlijk zijn wat ooit deel hebben genomen aan een WK. De vorige eiland, dat was IJsland. Ja, met 300.000 man. Doen we toch wel leuk mee. Hè? Zijn we lekker ergens de eerste in. Hè? Vroeg me af, wanneer is eigenlijk het toernooi geslaagd? Nou, eigenlijk is het toernooi al lang geslaagd. Want we doen mee. En dat is voor ons natuurlijk super bijzonder. Maar ja, zouden ze nou een goal winnen? Een goal scoren? En ik denk, als we morgen gelijk spelen, al tegen Duitsland... Nou, ik ga niks doen morgen. Dan ben ik zo er van de wereld af. En ik denk met mij nog 170.000 andere mensen. Hè? Zometeen heb ik voor je Patrice Russian en Forget Me Nots. En deze is uit 1986. Down to Earth, fijn Londens bandje onder de naam Curiosity Killed the Cat. Hier op Paradise FM 1031, de beste 80s en 90s.

Morissette. En Thank You. Speciaal geschreven in de periode dat ze in India zat, anderhalf jaar, om een beetje tot zichzelf te komen. Het heeft er goed gedaan, want ze scoorde er meteen in haar thuisland Canada een nummer 1 hit mee. En ook in de Verenigde Staten. Daarvoor hoorde je de Patrick Russian en Forget Me Nots. En dat fijne bandje uit Engeland, Curiosity Killed the Cat, Down to Earth. Zometeen heb ik een advies voor de zaterdagavond, mannen. Dr. Hook en Baby Make Her Blue Jeans Talk. Maar eerst Earth and Fire.

De eerste reacties zijn alweer binnengekomen op dit nummer van Dr. Hook. De vraag kwam binnen op... Even kijken, de vraag die kwam binnen op 675-1031. Met wat bedoel je nou precies met Baby Makes a Blue Jeans Talk? Nou, dat is heel eenvoudig, wil ik wel even uitleggen. Je stuurt je vrouw naar de sportschool. En dan heeft ze maatje 40. En dan vanzelf laat je er een broek van maat 38 aan doen. Nou, dan krijg je het nummer van Dr. Hook. Hè? En goed papje wens, vitamina pawowo. Vitamine voor de ogen. Ja. Eens even kijken. Ja, ook binnengekomen op 675-1031. Deze van ABBA. Lekker.

0: Club.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Ik ben bijna jarig!
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan een suikertuin maken.

0: Hey, goedemorgen, toppers en Erik van de radio.
1: Goeie keus. Volgens mij nog net geen jaren 80, maar wel een erg lekkere plaat. Mooi weekend.

prachtig mooi nummer van Jeff Lynne en de zijne. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Ik had het net over de Blue Wave. En ik was even aan het kijken naar de opstelling van de mogelijke opstelling van Duitsland. Maar moet je proberen het voor te stellen. Je hebt Neuer aan de ene kant en Rome aan de andere kant. Rudiger speelt tegen Obispo. Krachtverschillen, mensen. Dus stel je nou voor... dat we een goal scoren, maar nog beter, dat we zelfs een punt pakken. Nou, ze kunnen mij wegdragen. En ik denk, nou, de rest van Curaçao ook. Lekker. Dus dan meteen de Cure voor je met Close to Me uit de jaren 80. Maar hier is Sister Sledge en All American Girls.

0: Curaçao, ga naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ja, ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: beschikbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op 40.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. De uitvaartplechtigheden voor de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ali Khamenei, zijn gepland van 4 juli tot en met 9 juli. Khamenei werd op 28 februari gedood door Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Hij is opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Na de plechtigheden wordt Khamenei op 9 juli in Mashhad begraven, zijn geboorteplaats. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. 5 militairen zijn om het leven gekomen bij de crash van de Antonov AN-32 tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media tonen beelden van zwarte rookpluimen en wrakstukken. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer met 13 doden als gevolg. De Israëlische krijgsmacht heeft gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen op het zuiden van Libanon. Inwoners van 20 steden en dorpen, waaronder nabij Nabatie, moeten evacueren naar het gebied ten noorden van de rivier de Zarani. Kort na deze waarschuwing volgden Israëlische luchtaanvallen op de genoemde gebieden. Ondanks een staakt het vuren blijft Israël aanvallen op Hezbollah uitvoeren. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, waarschuwt voor een groeiende dreiging van droneaanvallen op de Bondsdag. Dit blijkt uit een brief van de Bondsdagvoorzitter. Dobrindt benadrukt de noodzaak van een permanente droneverdedigingscapaciteit om federale overheidsinstanties te beschermen. Eerder waarschuwde hij ook voor een toename van cyberaanvallen die vorig jaar meer dan 200 miljard euro aan schade veroorzaakten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Panda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: vrouw nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy-Side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet laten. Een super gave pick-up voor al mijn duiken.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Erik Hagedoorn.
5: Sja Erik, Basja Erik. Wie de gie, zonnig ook iets zonna.
3: What? Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s, 90s weekend. Met Erik Hagedoorn.
6: Ja, dat doe maar eens, ja. Erik Techno. Doe maar eens een leuk plaatje draaien, maat.

0: Nou, ik dacht, laten we maar vast in de stemming komen. Hè? De zaak is toch al zo heet op het eiland, hè? Is het niet de Blue Wave, dan is het wel de temperatuur. Dan is het wel het voetballen, dan is het wel het baseball. Nou ja, mag allemaal, hè?
1: Oh, dondersdikke plaat.
0: We concentreren ons op de jaren 80. En deze mag er zijn, een van de grote hits uit de discotheek en uit de top 40. Dance Around the World. Ik heb voor je Richanelle.

even, hè? Beetje aan onze Duitse vrienden denken. Hallo, lieve Deutsche. Morgen gibt es een Fußballstunde van unserer Blue Wave. Morgen krijgen ze lekker voetballes, hè? We gaan het allemaal meemaken. 1 uur. Ik heb er nu al zin in. Ik ben zenuwachtig, joh. Oh, heb je het in de gaten? Ach. Kan alleen maar mooier worden, jongens. Het mooie Fleetwood Mac voor je.

Een van de mooiste nummers die ze hebben uitgebracht. Eind jaren 70, begin jaren 80. Fleetwood Mac. En met het stemgeluid van Stevie Nicks. Ja, mensen. Alleen maar de allermooiste. Op deze zaterdagmorgen. Hoe leuk is dat? Blijven een beetje steken in de jaren 80 met dit Engelse bandje. Fisher Z. Scoorde ook een dikke hit met Marlies. Ook uit de jaren 80. Maar deze vind ik persoonlijk een van de mooiste. So long!

0: paradisefm.cw.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche.
5: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Paradise FM. Even de mooiste nummers. Gemaakt door de Scene T. Lau op de zang. Helaas niet meer onder ons, maar wat een geweldige zanger was dat. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Klopt. En als we nou een beetje normaal doen met z'n allen, dan blijft het gezellig natuurlijk. Hè? Eros Ramazzotti heb ik zometeen voor je klaarstaan met Machiavello, Questo Amore uit de jaren 90. Maar eentje speciaal voor alle meiden en vrouwen onder ons. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Paradise FM. 80s en 90s weekend.

Wat een prachtige taal is dat toch, dat Italiaans. Ma che bello questo amore, Eros Ramazzotti. Hebben we natuurlijk ook hier in Piscadera gezien. Tijdens het North Sea Jazz. En ik was, gemiddelde fan, maar ja. Dat werd ik toen wel. Na het concert. Ik heb voor je klaarstaan, die hoor je op dit moment. Giorgio Moroder en Philip Oakley. Giorgio Moroder die heeft veel... andere artiesten geproduceerd. Waaronder Freddie Mercury, niet onbekend, Nina Hagen. En deze Philip Oakley van The Human League. Scoorde een hele dikke hit in de jaren 90 mee met Together in Electric Dreams. Zometeen voor je de Four Tops en Richard, I'll Be There.

0: grote hitmachine van de Four Tops. Reach out and I'll be there. Mooie tekst.
1: Paradise FM.
0: En ook een mooie boodschap. Wat er ook gebeurt, we zijn er voor je. En het lijkt wel een beetje op de Blue Wave, hè? Iedereen achter hun land. Lekker, man. Hè? Zometeen heb ik voor je Fox the Fox. My Precious Little Diamond. En ik ga ook afsluiten met Dan Hartman en Relight My Fire. Maar eerst ga ik je een waanzinnig leuk weekend wensen. De Nederlanders gaan het moeilijk krijgen tegen de Japanners. En Curaçao gaan die Duitsers gewoon oprollen. Hè? Ik geloof erin. En hij er niet in gelooft, gaat gewoon niet gebeuren, denk je. Maak er in ieder geval een fijne zaterdag van en een hele geweldige zondag. En als we echt een punt pakken, dan mag je wat mij betreft wel lekker thuis blijven. Zie je graag over 3 weken terug. En een heel fijn weekend.

0: Man, man, man, wat een lekkere muziek weer.
1: Ajo!
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
3: Hallo?
4: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
3: Hi Tina.
4: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
3: Oké.
4: Je hypotheek is goedgekeurd.
3: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
5: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
6: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
5: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
7: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzeling aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op

0: Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. De uitvaartplechtigheden voor de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ali Khamenei, zijn gepland van 4 juli tot en met 9 juli. Khamenei werd op 28 februari gedood door Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Hij is opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Na de plechtigheden wordt Khamenei op 9 juli in Mashhad begraven, zijn geboorteplaats. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. 5 militairen zijn om het leven gekomen bij de crash van de Antonov AN-32 tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media tonen beelden van zwarte rookpluimen en wrakstukken. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer met 13 doden als gevolg. De Israëlische krijgsmacht heeft gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen op het zuiden van Libanon. Inwoners van 20 steden en dorpen, waaronder nabij Nabatie, moeten evacueren naar het gebied ten noorden van de rivier de Zarani. Kort na deze waarschuwing volgden Israëlische luchtaanvallen op de genoemde gebieden. Ondanks een staakt het vuren blijft Israël aanvallen op Hezbollah uitvoeren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nossa logré, tu renico passion. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebra el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
2: Ik ben er in het weekend

Ford kijken die nu ook zo hyped zijn. En met hun hele auto behangen vol met vlaggen rondrijden. Wat ben jij aan het doen in de voorbereidingen voor morgen? Weet je al waar je gaat kijken, waar het het allerleukste wordt? Misschien wel op een van de Braafsa locaties, uiteraard. Ik ben benieuwd wat jij op de dag voor de grote dag...

Martijn. Het programma heet natuurlijk Weekend Vibes. Maar gisteren was het de eerste editie van Weekend Waves. Misschien heb je het gehoord tijdens de show van Vanessa. Die werd opgedoopt tot Weekend Waves. Waarbij we bij de She-Shack officieel dit nieuwe evenement hebben geopend. Elk kwartaal komt daar een hele leuke vrijdagmiddagborrel. Waarbij je ook heel veel mensen kunt ontmoeten die houden van zee. Watersporten, allerlei manieren om je in de zee te kunnen bevinden. En wat daar hebben ze fantastische spullen voor daar. En niet alleen spullen, ook hartstikke lekkere drankjes hebben we ontdekt. Lekkere hapjes. Dus mocht je denken, volgende keer wil ik erbij zijn. Dat is op de 18e september. Moet je nog even geduld voor hebben. Maar wel superleuk evenement om in je agenda te noteren. Mocht je dat interessant lijken. Nou, iets dichterbij. Natuurlijk, het WK. Officieel is het al begonnen natuurlijk. Maar voordat wij aan de beurt komen, moeten we nog heel even wachten. Nog 24 uur en ietsje meer. En dan is het zover. Curaçao tegen Duitsland. Ik hoor een beetje verschillende dingen om mij. Het gedachtegoed is een beetje veranderd. Voor mijn gevoel. Mensen die ongeveer een paar weken geleden nog zeiden, nou, we maken geen schijn van kans. Daar voel ik opeens zo'n draai in gekomen. Nou ja, misschien toch wel. Misschien wel een gelijkspel. Misschien wel een winst. Want Duitsland verliest altijd de eerste wedstrijden. We gaan het allemaal zien morgen. Ik merk dat het sentiment iets groter is geworden. Dat we misschien iets meer durven te dromen van een mooi succes. En om dat nog wat meer te ondersteunen. Deze. Dat vind ik een fantastisch nummer van Kev. En een hele buts aan bekende zangers en zangeressen van het eiland. Curaçao hoor je nu bij Paradise.

Christian Waltz, Wonder Child, hoorde je bij Paradise. En over wonder gesproken, zo noemt Wensley Francisco ook de deelname van Curaçao aan het WK. Het wonder van het WK, dat is de documentaire die deze week is gelanceerd bij de NPO. En daar gaan we zo meteen even over bellen. Ook Mike en de Mechanics komt eraan. En eerst Justin Bieber.

0: Joris dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Bingo-doem. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
4: Hey, ¿qué botei pone de Momanche? Pasa Carrefour y check todos productos productos con sticker blau. Brasa de Momanche. Barcelo para el momento especial. Carrefour extra pizza para compartir en grupo. Y Classic Tea para relax the special match. Compra tres o más y botai un ticket con chance para ganar premio Tursima. Así de fácil bota participar. Fans nang de banda arriba, de banda abajo. Binjoy y hola blau.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Paradise FM.
0: En zometeen meer over de documentaire Het Wonder van het WK.

0: Brown bij Paradise of Fucking for Jamaica.
1: We zijn Paradise FM.
0: We zijn al maandenlang aan het opbouwen richting dit momentum. Morgen is het zover, de eerste WK-wedstrijd van Curaçao. En niet alleen hier wordt alles blauw gekeurd, maar ook in Nederland is er een bijzondere documentaire uitgebracht over Curaçao. Dat is een documentaire van Wensley Francisco. Wensley, Bontardi.
2: Bontardi. Ja, hoe is het daar? Benotje hier, Bontardi voor jullie.
0: Ja, nou ja, hier is het goed spannend vooral, denk ik.
2: Ja, dus het is volgens mij een groot feest voor jullie daar zo. Tenminste, de beelden wat ik zie, heb ik zoiets van... ja, ik ben iets te vroeg vertrokken van het eiland. Ik had wat langer moeten blijven.
0: Ja, dit wil je meemaken.
2: Ja. Ik zit toch echt aan te denken, toch misschien wel een ticket kopen. Nog één wedstrijd meemaken of zo. Van het ook. Ja, maar je weet maar nooit, misschien gaan we door.
0: Ik zou het wel doen. Nou, je bent hier natuurlijk veel geweest de afgelopen tijd om jouw documentaire te maken. Het wonder van het WK. Je noemt het een wonder, maar jij gaf in die documentaire aan, je zag het eigenlijk al aankomen.
2: Ja, tuurlijk. Voordat het allemaal begon af te spelen als klein kind natuurlijk. Precies van ja, het zou een wonder zijn, mogen wij het WK halen. En het bleef uiteindelijk een wonder tot het moment dat we het hadden gehaald. En toen werd het realiteit. En nu horen we bij de grote jongens en dames, zeg maar.
0: Ja, en dit gaat bizar viraal ook. Als je op socials kijkt, wordt de naam Curaçao opeens overal genoemd. In jouw documentaire heb je het ook over ondernemers. En hoe gaan we ons voorbereiden op deze bekendheid die wij hiermee gaan genereren?
2: Ja, inderdaad. Dus het is maar een klein eiland, 160.000 inwoners. En de hele wereld kent het eiland nu. En het is natuurlijk een paradijs. Dus ik vraag me af van hoe gaan ze dat allemaal opvangen en wat gaan ze daarmee doen? Maar voornamelijk ook, hoe gaat iedereen die er nu zeg maar ook geld aan verdient, aan de promotie van Curaçao en dergelijke, hoe gaat dat... hoe gaan ze dat investeren verder in sport, in de wijken, bij de mensen. Dus zodat we een volgend WK gaan halen of een volgende CONCACAF gaan winnen.
0: Ja, want dat is ook een groot punt, hè, wat mensen noemen. Dat zie je ook overal naar voren komen. Ja, geen enkele speler, of tenminste nu dan Tahith Chong, is geboren op Curaçao van het team. Nou, dat roept dan een beetje weerzin of vraagtekens op bij mensen. In jouw documentaire noem je dat ook veelvuldig. De voorzieningen zijn hier niet. Dus eigenlijk is iedereen gedwongen om naar het buitenland te gaan. Maar ja, eigenlijk als je... ik heb ooit de vergelijking gehoord dat je Curaçao... qua inwonersaantal kan vergelijken met Amersfoort. Je kan je ook voorstellen dat een hele getalenteerde jongen uit Amersfoort op een gegeven moment met de bus naar Rotterdam gaat en daar gaat wonen omdat hij voor Feyenoord is geselecteerd bijvoorbeeld. Dat verwacht je ook eigenlijk wel.
2: Ja, laat ik beginnen met iedereen mag wonen en doen en zijn carrière achtervolgen of nagaan waar hij wil. Dus daar niet van. Maar het zou wel mooi zijn, zeg maar, dus als we over een tijdje kunnen zeggen van hey, een groot gedeelte van de talenten die zijn echt wel gewoon geboren en getogen op Curaçao. En de andere helft, zeg maar, is dus gewoon van de diaspora die het overal gewoon goed doet. Maar ja, inderdaad, zoals in het documentaire overkomt, je wilt je talenten blijven behouden. Het is niet zo dus dat iedereen uit Amersfoort vertrekt zodra ze 18 worden. Sommigen blijven, sommigen studeren in Amersfoort en hebben liefde daarvoor. En zijn dus het is. En je kan het, dat heb je natuurlijk op Curaçao niet. Je kan even weggaan en weer terugkomen. Maar het ding is, het structureel verdwijnen van talenten, dus of het sporttalenten zijn, studietalenten of wat dan ook van het eiland en niet terugkeert, dat is wel zonde. Ik denk dus dat Curaçao er veel meer aan zou kunnen doen om het talent te behouden en daarin te investeren.
0: Ja, en hopelijk
2: dat
0: gaat
2: dat kwam
0: het
2: in ieder geval
0: met het
2: naar boven bij de documentaire. Ja.
0: Nee, dat is in ieder geval iets waar jij inderdaad ook in benadrukt. Hè, dat je hoopt dat de mensen die hiervan profiteren, dat ook weer investeren in dus nieuwe mogelijkheden voor de jonge sporters.
2: Ja. Inderdaad, dat is natuurlijk ook gewoon mooi. Ik bedoel, en het vergt ook een beetje loyaliteit, zeg maar. Dus van, we investeren nu. Nu is het een goede tijd om te investeren. Maar op een gegeven moment het WK eindigt. Hoe gaan we door? Hoe gaan we door met de toekomst van Curaçao? En niet alleen dit moment pakken en het te laten vallen zodra, laten we zeggen, Curaçao na de tweede ronde. Hè? Want de eerste ronde, daar komen we mooi uitdringt, dan misschien dus dat het dan niet meer doorgaat of wat dan ook. Dus ik vind het een mooi moment om echt verder te bouwen. Curaçao heeft een stempel gedrukt binnen ons koninkrijk, binnen de wereld. En dat is gewoon iets moois en dat moeten wij gewoon koesteren en verder blijven uitbouwen.
0: Ja, het brengt veel emoties omhoog, gevoelens van trots, positiviteit. Jij merkt ook aan de reacties dat dit nog veel meer doet dan eerdere documentaires die je hebt gemaakt, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus ik heb echt van allerlei soort documentaires waarbij ik de gemeenschap of in ieder geval Curaçao wat beter belicht. Maar deze leek wel gewoon een soort van schot in de roos qua gevoel bij mensen. Heel veel. Dus ik heb nog nooit eigenlijk meegemaakt dat mensen mij gingen bedanken dat ik een documentaire heb gemaakt. Of dat mensen naar mij stuurden van ja, ik heb met tranen in mijn ogen gekeken. Of ik heb een traantje gelaten. Ook met de kids. Sommigen zien natuurlijk de DVD-school, zien ze dat weer terug. Dus het heeft een heleboel trots, een heleboel emotie, een heleboel nostalgie, in ieder geval hier in Nederland, naar boven gehaald. En de reacties van de verschillende eilanden is ook heel mooi. Want de andere eilanden in de buurt, dus van ons koninkrijk, die zijn heel erg trots. Mm-hmm. Maar ook de omliggende Caribische eilanden, daar krijg ik ook berichten van, oh, kan ik het niet in het Engels zien? Zo tof. En we hebben ze het over van, ja, zo bijzonder dus hoe het bij jullie geregeld is. Bij ons op het eiland, ja, daar hebben we alleen het Frans elftal en het Franse volkslied en jullie zitten binnen een koninkrijk, maar jullie hebben je eigen identiteit en ook nog eens een eigen vlag, eigen volkslied, eigen voetbalelftal. Wat hebben jullie dat allemaal mooi geregeld? En dat vind ik ook mooi, zeg maar, want we hebben het altijd wel over en het gaat weer niet goed en met Nederland niet en dat. En dan realiseer je jezelf en denk je van wauw, we hebben het ondanks de zwarte bladzijden toch wel best goed geregeld met elkaar.
0: Ja, we zijn er uitgerezen.
2: Ja, inderdaad. Dus echt, mensen kijken er heel erg naar op. Van ja, maar hoe kan dat nou? Eén koninkrijk, maar dan doen jullie toch met twee teams mee. Alles. Van dat is een voordeel die we hebben. Dus ik ben hoe dan ook winnaar dit jaar. Dus of het nou bij Curaçao is of Nederland. Ja. Een wedstrijd zal er gewonnen worden.
0: Zo is het dat. Ik kan me niet anders voorstellen dat mensen dit nog willen kijken vanavond voordat alles gaat gebeuren. Dat kan ook gewoon vanuit Curaçao, hè?
2: Ja, je kan gewoon op NPO Start kun je kijken. Dus Curaçao en het wonder van het WK. Dan ga je naar NPO Start. Je kan het gewoon live streamen. Tenminste niet live, je kan het gewoon streamen en bekijken. Het is al live geweest. Ja,
0: ja, precies. Waar ga jij het WK kijken?
2: Ik in Tilburg natuurlijk, waar ik woon. Dus ik ben al uitgenodigd voor een watch party in 013. Dus daar ga ik met een goede vriend heen. Shirtjes aan. Ik ga voor het eerst mijn favoriete shirt, de uitshirt, ga ik dragen. Die heb ik gewoon bewaard tot... Ik ben heel bijgelovig daarmee. Die dag, morgen dus, ga ik hem voor het eerst dragen. En dan gaan wij minimaal gelijkspel met Duitsland.
0: Ja, dat hopen wij natuurlijk allemaal van harte. Maar jij had het gevoel al eerder dat het ging lukken. Dus laten we hopen dat je nu ook dat voorspellende gevoel weer hebt.
2: Ja. Dus als ik het nog een keer goed heb, dan ga ik naar de casino. En dan zet ik alles op rood eens een keer of zo. Ik weet niet of ze blauw hebben, maar dat ga ik dan wel doen.
0: Alles op blauw. Dat
2: heb ik wel heel... Ja, alles op blauw. Ik weet niet of ze dat hebben.
0: Misschien vanaf morgen wel.
2: Ja, misschien wel, ja. Misschien wel. Dus wat heb ik al zo lang achter elkaar gelijk. Het moet, ja, dan wil ik echt wel wat meer
0: dan moet je ook ervan gaan profiteren.
2: juist, inderdaad.
0: Wesley, dank je wel voor je mooie documentaire. Voor het in beeld brengen van dit gevoel. En ik hoop van harte dat je voorspelling uitkomt.
2: Ja, ik hoop het ook. We gaan morgen alle spanning. En in ieder geval, we gaan het zien. Het zal vast wel goed komen.
0: Yes. En dan nog eentje om echt goed in de stemming te komen. J-Hill natuurlijk, Blue Wave. Wensie, dankjewel.
2: Heerlijk. Dankjewel. Doei.

Fabulosos, mi primer million bij Paradise. Zometeen is het tijd voor de tractualiteit. Uiteraard in teken van de Blue Wave. Blauwe muziek, daar mag je alvast over nadenken. Ook Billy Joel komt eraan. En eerste zit Avicii bij Paradise. En Addicted to You.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als... Haat is de enige bedreiging voor onze straten en Belfast staat op tegen racisme. Dit protest volgt op rellen na een mesaanval... waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzeling aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. De uitvaartplechtigheden voor de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ali Khamenei, zijn gepland van 4 juli tot en met 9 juli. Khamenei werd op 28 februari gedood door Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Hij is opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Na de plechtigheden wordt Khamenei op 9 juli in Mashhad begraven, zijn geboorteplaats. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. 5 militairen zijn om het leven gekomen bij de crash van de Antonov AN-32... tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media tonen beelden van zwarte rookpluimen en wrakstukken. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer, met 13 doden als gevolg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een

0: uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
5: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
6: This is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Joel bij Paradise en Tell Her About It.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: We komen volledig in de stemming voor het WK. Morgen is het zover. De eerste wedstrijd, Curaçao tegen Duitsland. Je kan er niet omheen. Je ogen zien bijna blauw van alle mooie versieringen op het eiland. Ik hoorde ook dat er maar liefst 45.000 shirts op Curaçao zijn verkocht. Dat betekent dat dus 1 op de 3 mensen met zo'n officieel shirt loopt. Dat vind ik bizar, vooral hoe prijzig die shirts zijn geweest. Maar het toont maar aan hoeveel mensen hiervoor over hebben om er fantastisch uit te zien, om dit op elke manier mee te pakken. Dus dat doe ik ook hier in de Trektualiteit. Welk liedje past bij dat kleine akkefietje van onze deelname aan het WK? Dus mooie blauwe nummers of iets wat jou in de stemming brengt, stuur je door via 675-1031. Dan komt jouw suggestie misschien voorbij. Eerste Camila Cabello, Young Thug, Drake en Kanye.

heard it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Duffy, Warwick Avenue bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ja, morgen rond dit tijdstip zweten beentjes. Niet alleen van de spanning, maar ook van de hitte. Waarschijnlijk als je ergens op een strand staat te kijken. Misschien zit je wel lekker cool binnen, zoals Diamond. Die stuurt dat hij bij Sambiel gaat kijken. In ieder geval kan ik me niet anders voorstellen dan dat je gaat kijken en dat je het super spannend vindt. En om alvast in de Blue Wave stemming te komen, vroeg ik jou nummers over Blue in de Tractualiteit vandaag. Leontien, die dacht aan ILO en Mr. Blue Sky. Nou, inderdaad, de dag waar we op wachten, dus ook weer dubbelpakkend. Optie 2, die komt vandaan, die dacht aan Sang Sang Blue.

0: Elton John hoorde je bij Paradise. And can you feel the love tonight?
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Nou, volgens mij voelen we de liefde voor de Blue Wave al een tijdje. En ja, ik vroeg jou net welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn fantastische suggesties binnengekomen. Ik had even een kleine storing. Dus ik zit ook nu nog kijken of ik de winnaar ertussen kan krijgen. Anders moet ik dat op een andere manier gaan proberen. Ik denk wel dat het moet gaan lukken, toch? Uiteindelijk, de meeste stemmen binnengekomen voor Mr. Blue Sky van de ILO. De suggestie van Leontien heeft gewonnen en hopelijk gaat hij het doen.

0: paradisefm.cw.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
0: Dit is Paradise FM.

0: Gino Vanelli hoorde je bij Paradise. Wild Horses.
1: Paradise FM.
0: Het is Weekend Vibes op je zaterdagmiddag. We checken altijd de leukste dingen die er gaande zijn op het eiland. En ik ben benieuwd naar jouw vibes. Misschien ben je wel in de stemming voor een feestje. Dan heb ik goed nieuws. Want er is iemand in de house die echt altijd een lekker feestje kan bouwen. Dat is niemand minder dan DJ Bjorn Bash. Welkom.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Jij hebt weer wat leuks op de planning staan.
2: Ik heb zeker wat leuks op de planning staan, ja. Ja, zeker. Wij hebben vanmiddag om 5 uur, begint het, hebben een sunset pop-up. En dat doen we al een aantal keer. En ja, dat begint er steeds leuker, gezelliger succes te worden.
0: En het is heel leuk, want het is echt iets van jou voor de mensen. Ja. Want het is geen toegang of andere dingen. Je neemt lekker je eigen drank mee. En jullie verzorgen een mooie set aan muziek.
2: Ja, wij hebben gewoon een DJ-boot. Die zetten we ergens op een locatie in de natuur neer. Dus het is niet bij een plek, maar het is echt gewoon ergens in de natuur. Of in dit geval vlakbij een verlaten huis. Mm-hmm. En je moet ons dan een tag sturen en dan krijg je de locatie. En het is inderdaad voornamelijk... Het idee is ontstaan om de talenten van Curaçao een kans te geven, een podium. Mm-hmm. En ook tegelijkertijd het eiland Curaçao te laten zien aan de wereld. Want wat we doen is, we nemen de setup van de DJ's die komen. En we hebben elke keer een andere DJ. En die zetten we dan op YouTube. En daar maken we een mooie edit van de hele set en van de natuur en de omgeving. En dat is een beetje het idee.
0: Ja, en vandaar ook natuurlijk rondom sunset de allermooiste beelden op het allermooiste moment van de dag met de allermooiste muziek. Wat voor muziek kunnen mensen verwachten?
2: Het is altijd een beetje... Ik wil altijd de DJ's hun eigen sound laten horen. Want dat vind ik het belangrijkste. Want het zijn de talenten van het eiland. En, mm-hmm. Maar het ligt gemiddeld voor nu nog de meeste keren... ligt het rond de deep house tot aan tech house, zeg maar. Dat is een beetje de vibe. Ook die ik denk het best ook bij een sunset past. Mm-hmm. Maar het gaat voornamelijk ook wel echt om de eigen sound van de DJ's. Dat die laten horen... wat ze kunnen.
0: Ja, en zijn er ook nog mogelijkheden voor DJ's die misschien nu luisteren... die denken, hey, dit lijkt me super tof, mooie beelden... ik wil mezelf ook wel een beetje naar voren schuiven. Kunnen zij zich bij jou melden ook?
2: Ja, natuurlijk. Ik denk als je onze Instagram gewoon toevoegt... @onemind.events... En even een DM'tje stuur daar... of als je de locatie wil weten voor vanmiddag... dan ook stuur even een DM'tje. En dan gaan wij dat regelen. Ja, dat is geen punt.
0: Ja, nog één keer de naam, voordat mensen het net gemist.
2: @onemind.events.
0: @onemind.events. Dus je mag ook nog niks zeggen over de locatie van vandaag. Want stiekem wel voor de radioluisteraar.
2: Jawel. Zal ik het doen gewoon?
0: Ja, joh.
2: Het is bij Piscadera B. Daar, als je doorrijdt, heb je een verlaten huis. Mm-hmm. Oud resort, denk ik dat het is eigenlijk.
0: Ja.
2: En daaronder is een hele mooie locatie.
0: Ja.
2: Daar staan we.
0: Daar gaat het feest losbarsten. Ja. Wil je nou de exacte pin hebben, dan moet je gewoon even een DM sturen. Ik zou zeggen, we gaan alvast een beetje in de stemming komen, hè? Met muziek van jouzelf.
2: Ja. Ja, dat lijkt me een goeie.
0: Vertel, waar gaan we naar luisteren?
2: We gaan naar mijn track Underground luisteren. Dat is een deep house track die ik heb gemaakt voor een Spaans label. En ik denk dat die wel een beetje bij de sfeer past. Want we zitten in een underground locatie bij een verlaten huis aan het water. Dus ik denk dat dat wel fittend is.
0: Dan gaat dit helemaal passen. DJ Bjorn...

Underground. En vanavond bij OneMind.events kun jij de locatie vinden voor dit mooie feestje dat eraan zit te komen.

Day hoorde je bij Paradise. The heat is on. Morgen al helemaal. Dan is het natuurlijk tijd voor de WK-wedstrijd. Maar ook gewoon een nieuwe editie van Weekend Vibes. Tussen 12 en 2 ben ik er gewoon weer. Dus gezellig als je injured. Zometeen Phil Collins en Philip Bailey hier. Easy Lover. Danny Vera ga je horen met Rollercoaster. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers. En Danny California. Ayo.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. De uitvaartplechtigheden voor de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ali Khamenei, zijn gepland van 4 juli tot en met 9 juli. Khamenei werd op 28 februari gedood door Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Hij is opgevolgd door zijn zoon Mujtaba. Na de plechtigheden wordt Khamenei op 9 juli in Mashhad begraven, zijn geboorteplaats. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. 5 militairen zijn om het leven gekomen bij de crash van de Antonov AN-32 tijdens de landing op

0: luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media tonen beelden van zwarte rookpluimen en wrakstukken. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer met 13 doden als gevolg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaalbaar.

0: Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe. Zodat jouw gasten kunnen genieten van een zorgeloos verblijf. Blue Trace Caribbean. Smart connectivity for hospitality.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cv.
1: Hei, kibote i pone de bomanci. Pasta Carrefour i chat ture producto nan cu sticker blau. Brasa de moman. Barcelo pe momentul special. Carrefour extra pizza pa comparti din grup. I classic tea pa relax de special match. Cumpra 3 of mas i botai un ticket cu chance pa gana premio tursima. Asira facil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bau. Bin join e ola blau.
2: Boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: Hij zit erin!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alle

wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis. Vida Nova. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. De uitvaartplechtigheden voor de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ali Khamenei, zijn gepland van 4 juli tot en met 9 juli. Khamenei werd op 28 februari gedood door Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Hij is opgevolgd door zijn zoon Mujtaba. Na de plechtigheden wordt Khamenei op 9 juli in Mashhad begraven, zijn geboorteplaats. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. 5 militairen zijn om het leven gekomen bij de crash van de Antonov AN-32 tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media tonen beelden van zwarte rookpluimen en wrakstukken. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer met 13 doden als gevolg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: paradisefm.cw.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Migudo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht

0: Lazy en die Barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wow, la nosa llega.
1: Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is... maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening... en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met Teheran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke...

0: en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Nossa alegria, tudo é único paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo, com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there! Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: is het juist voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden.

0: van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kan het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: paradisefm.cw.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean

0: was cold and...
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.

0: Curaçao.
1: De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. President Donald Trump heeft aangekondigd dat de ondertekening van de verwachte deal tussen de Verenigde Staten en Iran volgens planning zondag zal plaatsvinden. Hij beweert dat de straat van Hormuz dan meteen open is voor iedereen. Pakistan, als bemiddelaar, heeft aangegeven dat dit mogelijk is, maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag iets wordt getekend. Teheran verwacht geen ondertekening en stuurt geen gezanten naar Islamabad op Genève. Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had dit bevolen omdat de naam niet zonder tussenkomst van het congres kon worden gewijzigd. Directeur Matt Floca bevestigde dat alle fysieke borden met Trumps naam zijn verwijderd. Vorige week werd zijn naam ook van de website gehaald. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast. De demonstranten tonen borden met teksten als "Haat is de enige bedreiging voor onze straten" en "Belfast staat op tegen racisme". Dit protest volgt op rellen na een mesaanval waarbij een man werd aangevallen en een Soedanese verdachte is aangehouden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de Verenigde Staten mogelijk in de komende dagen plaatsvindt, maar niet op zondag. Dit volgt op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die zei dat de overeenkomst binnen 24 uur kan worden afgerond. De Iraanse woordvoerder Esmail Baghaei wijst op aarzelingen aan de Amerikaanse kant. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord inhoudt dat Iran van zijn verrijkt nucleaire materiaal wordt ontdaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Jij wilt toch ook niks meer?
0: Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Pakistan bemiddelt tussen de twee partijen en bereidt een elektronische ondertekening voor. Volgende week worden verdere gesprekken gevoerd over de vervolgstappen. Israël heeft aangegeven dat de

op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Bij Tinto Body Cucina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat bloed. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de

0: more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin en post hem op social media. Tag @rottumhuis.

0: Op 20 juli, de Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.